0: dagelijks door. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters.

0: Arnhemmend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren.

0: Watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiers zich tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

www.nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige première dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 1:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt al maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom. Fijn dat u luistert. Dit is het programma Op de Drempel van de Zondag. In de studio regelt Gerrit Zetsema de techniek en Ricky Schuurman verzorgt de presentatie. Pastor H. Vijgen uit Ermelo leest met ons Matthäus 14, vers 22 tot en met 33. Het thema van de meditatie is: stap niet uit je boot. We beginnen met Psalm 107. Looft, looft de Heer gestadig. Die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid.

We hoorden over redding uit ellende en schaduw van de dood. En dat je juist in diepe paden iets kunt leren van Gods macht. Ook op een woelige zee, zoals in de geschiedenis die vandaag centraal staat. In het volgende lied wordt daarover gezongen. Jezus, die wandelt over het schuimende diep. Wij horen het lied, O eeuwige Vader, sterk in macht.

De schriftlezing van vandaag begint met de woorden dat Jezus zijn discipelen dwingt in het schip te gaan. Zij moeten naar de overkant varen terwijl hij de menigte wegstuurt. Ga in het schip, zegt hij. Steek van het strand. Vaar tegen wind en tij. Vaar naar de overkant. Wacht daar op mij.

Nadat Jezus de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op. Hij kon niet zonder de omgang met de Vader. Zonder dat contact was zijn werk niet te doen. Daarom zocht hij steeds de stilte om te bidden. Iets waar wij van kunnen leren. Bij alles hebben we God nodig. We luisteren naar gebed voor de werkdag. Er wordt gebeden om zegen op ons werk en of we zout en licht mogen zijn. En zo de liefde van de Vader tastbaar mogen maken door de kracht van de Geest.

De discipelen zijn ondertussen al midden op zee. Dan komt Jezus lopend over het water naar hen toe. Lied 933 uit het Nieuwe Liedboek zingt: Gij ziet ons vechten met de macht van dood en chaos, angst en nacht. Gij komt ons redden tegemoet en treedt de golven met uw voet. Maar wij herkennen niet uw gaan en zien u voor een spookbeeld aan. Want mateloos zijn wij verblind in ons gevecht met storm en wind. Heer, dwing de stormwind weg te gaan en raak ons met uw geestkracht aan. Opdat wij over het boze tij het land zien aan de overzij.

Matteüs 14, vers 22 tot en met 33, wordt zo gelezen door pastor Havijge uit Ermelo. Hij mediteert over dit Bijbelgedeelte en koos voor het thema Stap niet uit je boot. Na de meditatie wordt gezongen Scheepke onder Jezus hoede. Nu luisteren we eerst naar het lied Jezus, ga ons voor.

En ik lees u uit Matteüs 14, vers 22 tot en met 33. Hierna zei hij tegen zijn leerlingen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de leerlingen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Tegen het eind van de nacht liep Jezus over het water naar hen toe. En zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust: "Wees maar niet bang, ik ben het." Petrus riep: "Heere, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen." "Kom maar," riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. "Heere, help mij," schreeuwde hij. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. "Ach, twijfelaar," zei hij, "waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij?" Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. "U bent werkelijk de Zoon van God," zeiden zij. Lieve mensen van God, Jezus loopt over het water en Petrus doet mee. Fascinerend. Op het internet staan filmpjes over mensen die het proberen na te doen. En ja, er zijn liedjes over geschreven, ook een kinderliedje. God heeft een plan met je leven, dus stap uit je boot, durf op het water te lopen. En in de christelijke wereld is er zelfs een uitdrukking aan ontleend: uitstappen in geloof. Moedig en dapper, het wagen met God. Net als Petrus in geloof de boot uitstappen. Petrus durft tenminste. Oké, op een gegeven moment wordt hij bang, maar toch, doe het hem maar eens na. Als je het zo bekijkt, is het verwijt van Jezus aan Petrus, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld, is dat verwijt dan niet een beetje hard? Wat verwijt Jezus Petrus eigenlijk? Waaraan twijfelt Petrus? Jezus had tegen de ploeterende, bange leerlingen gezegd: "Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang." En de andere leerlingen geloven het. Zij hebben genoeg aan Jezus' woord, zijn stem. Maar Petrus vertrouwt het niet, want hij zegt: "Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Als u het bent, daar twijfelt Petrus aan. Hij wil een bewijs. En dan zegt Jezus: Oké, als jij mij dan niet vertrouwt op mijn woord, als je dan per se een bewijs wilt, kom dan maar naar mij toe. Jezus is dus niet begonnen voor over stap uit je boot. Petrus kwam op het idee. Als Petrus dreigt te verdrinken en Jezus zijn hand pakt, zegt hij niet: "Kom op Petrus, tweede poging. Ik ga jou leren lopen over het water. Zie je nou wel, je kunt het best als je maar gelooft." En tegen de andere leerlingen zegt hij ook niet: "Jullie ook, Johannes, Jacobus, Thomas, Matthäus, waar blijven jullie nou? Hup, stap uit je boot." Niks ervan. Jezus zet Petrus weer terug in die boot. En dan pas gebeurt waar het in deze geschiedenis om gaat. Niemand let meer op Petrus in zijn natte kloffie. Nee, de leerlingen wierpen zich voor hem, voor Jezus neer en zeiden: "U bent werkelijk Gods Zoon. Het gaat om Jezus. Hij laat zien wie hij is. Ik ben het. Ik loop over het water. Ik breng de storm tot stilte. Wie anders kan dat dan God alleen?" Dat dringt nu pas echt tot de leerlingen door. In Jezus komt God naar ons toe, machtig, bemoedigend. Blijf maar kalm, ik ben het. En wat moeten zij doen?
Gewoon varen naar de overkant, daar zijn boten namelijk voor. En dat varen is soms al moeilijk genoeg. Maar blijf kalm, ik ben er. Wees niet bang, ik blijf erbij. Het komt echt wel goed, linksom of rechtsom. Lieve mensen, wij moeten bereid zijn om onze zogenaamde comfortzone te verlaten. Maar dat betekent niet dat wij allerlei irrationele, halsbrekende toeren moeten uithalen of kunststukjes van geloof vertonen om maar te bewijzen hoe sterk ons geloof is. We hoeven ons alleen maar te houden aan wat Jezus ons opdraagt. God liefhebben en vertrouwen, ook als je soms niks van hem snapt. En de mensen om je heen liefhebben, ook als ze tegenvallen. Jezelf aanvaarden zoals God jou aanvaardt. Zuinig zijn op Gods schepping, opkomen voor Gods recht jegens de weerloze mensen. En verder, je dagelijks leven een beetje op orde houden. Daaraan kun je al je handen vol hebben. Gelukkig zitten we allemaal in datzelfde schuitje, het scheepje onder Jezus' hoede dat ons een behouden vaart belooft. Samen onderweg om elkaar te helpen. Zoals het samen roeien tegen de stroom van twijfel, angst en ongeloof in. En als het dan toch niet lukt, roep dan maar, Heer, red me. Want dat was wel weer heel goed van Petrus. Hij roept, Heer, red me. En dan laat hij je nooit wegzinken. Jezus heeft alles onder controle. Samen met hem kom je er echt wel. Kom je aan de overkant. Je hoeft niet uit de boot te stappen. Blijf zitten waar je zit, bij hem, de gezagvoerder, en roei met de riemen die hij je aanreikt. Amen.

In het laatste couplet werden we gewezen op de kruisvlag, hoog in top, en op de Heere die in het scheepje is. Hij biedt mensen die in nood zijn verlossing aan en wil hen redden. Het volgende lied vraagt daarom. Hoor naar mijn bede, toon mij uw bescherming, om Jezus' wille. Het is het lied Alwetend Vader.

Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. En wie gelovig op hem ziet, weet zeker, hij verlaat ons niet.

In Psalm 93 wordt beleden dat de hoogste majesteit in de hemel regeert, over de aarde en over de zee. De Heere is sterker dan het geweld der wateren. De zee zwijgt op zijn wenk en wil. En alles wat God ooit beloofd heeft, zal bestaan.

veel gevaar bedreigt het leven. Maar het grootste is als ik niet stil alles aan hem overgeven en ook zelf nog sturen wil. Daarom, Heiland, houd mij klein en wil gij maar stuurman zijn. We luisteren naar het lied Geef de Heiland het roer in handen van uw aardse levensschip.

We zijn aan het eind van ons programma gekomen. Gerrit en ik groeten u hartelijk en wensen u Gods nabijheid toe. De geschiedenis eindigt met de belijdenis van de discipelen. U bent de Zoon van God. Met die belijdenis sluiten ook wij af. Ik geloof in Jezus Christus, Zoon der mensen, Zoon van God. Dat is wat ik hier belijd. Mijn geloof en zekerheid.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Kantaten. De techniek is van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerda Klok. De Heere is mijn herder. Luister, ik hoor Jezus' stem. Hij, de goede herder, roept en zijn schapen volgen hem. Trekken met hem verder. De weg is zwaar, het gevaar is groot. Maar de goede herder behoedt bij ongeluk en dood. Helpt hen telkens verder. Al zijn ze moe en uitgeput, hij draagt ze in zijn armen. Hij laat geen kansen onbenut het zwakke te omarmen. Luister dan slechts naar zijn stem. Hij wil met u verder. Hij wil met u verder. Zing uw lied, ja, zing van hem. De Heere

Danken zonder woorden. Het hart zingt blij akkoorden van wat het zeggen wil. Dankend zonder woorden van ontroering stil. Dankend zonder woorden voor genegenheid in een koude wereld die om liefde schrijdt. Ogenblikken zijn het waarin ik hem herken, dankend zonder woorden, omdat ik dankbaar ben.

De weg van de hoop. Diep in onszelf dragen we hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest. Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde, omdat alles goed gaat, of bereidheid om je in te zetten voor dat wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. Niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin als de overtuiging dat iets goed kan aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop van het resultaat.

Blij zingt het God ter eer, al is het ook klein en teer. Gods hand is het die het schiep, hem ten dienst tot aanzijn riep. Jubelend klinkt zijn lied, weet het van geen verdriet? Daar het Gods grote daden meldt, ons tot voorbeeld wordt gesteld. Het vogeltje zingt maar door, bereikt ons luisterend oor. Dan stamelen wij vol berouw, vergeef, Heer, onze ontrouw. Wegvallen zorg en leed, nu ik mij geborgen weet in zijn trouwe vaderhand. Gods belofte, het zekere pand.

Gebed in de lente. Ik dank u voor de lichte zonnestralen en voor de merel zingend voor mijn raam en voor de rust die ik in mijn hart voel dalen, omdat ik u mag noemen bij uw naam en dat het lente is en gij de aarde wilt strelen met uw sterke scheppershand. Omdat ik weet, mijn levenstuin heeft waarde. U heeft er zelf uw bloemen in geplant. Geef dat de bloesemknoppen niet bevriezen, maar openbloeien in uw lentezon. En laat mij niet de stille vreugd verliezen, dat ik, ook ik, nog voor u bloeien kon.

Het geluksland. Het is stil. De bloemen in mijn tuin drinken verrukt de avondzonnestralen. Ik zit en kijk. En geen fortuin ter wereld kan het hierbij halen. Soms hoef je enkel maar te kijken om het geluksland te bereiken. Het is stil. Er is geen zuchtje wind. De vlinders, fladderende boeketjes, maken van mij het gelukkig kind. Nog niet geplaagd door regels, wetjes. Je hoeft alleen nog maar te dromen om het geluksland in te komen.

Vrolijk is de dag. Ieder heeft een lach. Iedereen is blij. Daarom juichen wij. Klap voor God de Heer, die ons leven weer in de vreugde bracht. Hij is onze kracht, die het kwaad versloeg, die de zonde droeg. Nu het koninkrijk hem wordt aangereikt. Kijk, hij gaat omhoog als de regenboog, in een wolk van licht, hoe straalt zijn gezicht, eindelijk in zijn eer, tot zijn vader weer. Hoor je het zingen al, het bazuingeschal, komt hem tegemoet, als een welkomstgroet. Hij die wezen zal, koning bovenal.

Hoop. Wanneer het nacht is in mijn leven, geef mij dan kracht om door te gaan. Als ik de moed heb opgegeven, wil u dan, Vader, naast mij staan, zodat ik niet hoef te denken dat u, o Vader, er niet bent, maar dat u naar mij staat te wenken, omdat u mij bij name kent. Geef mij geloof, geef mij vertrouwen, geef mij de kracht om op te staan. Leer mij als uw kind mijn handen vouwen, zodat ik aan uw hand mag gaan. Neem dan maar weg mijn pijn en zorgen, en leer mij uitzien naar die dag, zodat ik op die grote morgen in het koor daarboven zingen mag.

Onderweg. God schildert in de morgen een levend schilderij. Blijf bij dit wonder even staan. Verspieders dragen vruchten aan en tonen jou en mij de rijkdom van de overkant. God schildert het beloofde land. En in de avond tilt hij ons de grenzen ver voorbij. Diep achter ons ligt de woestijn. Wij, die in uw belofte zijn, weten u heel dichtbij.

Morgenlied. Ik wil zingen in de morgen, al is het nog vroeg. Voor mijn loflied in de morgen is het nooit vroeg genoeg. Ik hoor de vogels vrolijk fluiten op de duwe dag. Ik, die als de vogels buiten loven, danken mag. Ik mocht slapen zonder zorgen, want God zorgde weer. Daarom zing ik in de morgen een loflied tot zijn eer.

Avondlucht. De toppen van de wolken vangen zon, die door de avond wordt genodigd te verdwijnen. Dit stralend spelen van de gouden bron, dat steeds weer nieuwe beelden doet verschijnen, zet op de donkere bergen diamanten kronen en tovert ons een stad om eeuwig in te wonen. Nog gaat de avond over in de nacht, maar Gods belofte spreekt dat meer ons wacht.

Ik wil tevreden zijn met wat me is toebedeeld, blij in het heden zijn, zoals een kind dat speelt, of als een vlinder in de zon, die dartelt bij zijn levensbron, of als een vogel zijn, hoog boven in de lucht, zo godezingend zijn, in onbezorgde vlucht. Een vogel die zijn vleugels spreidt en veilig door Gods ruimte glijdt.

0: U heeft geluisterd naar kantaten. Tot de volgende keer.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten.
1: Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar een nieuwe uitzending van het programma Klassiek op Zondag. Het programma waarin u niet alleen luistert naar muziek, maar ook een stukje verhaal achter de muziek. Vanochtend neem ik u mee langs 7 bijzondere composities, elk geworteld in hun eigen tijd, hun eigen context en de persoonlijke omstandigheden van de componist.

Ik open deze uitzending met het Hobo-concert van Richard Strauss en dan het Allegro Moderato daaruit. Het is gecomponeerd in 1945 door Richard Strauss, direct na de Tweede Wereldoorlog. Hij was toen al een oude man en levend in een totaal verwoest Duitsland. Opvallend genoeg klinkt dit werk niet zwaar of tragisch, maar juist heel licht en bijna neoclassiek. Het stuk ontstond op verzoek van een Amerikaanse soldaat die zelf ook oboist was en wat het een bijzonder historisch kader geeft, een Duitse componist geïnspireerd door een vertegenwoordiger van de voor Duitsland toen voormalige vijand. Het Allegro Moderato ademt een zekere nostalgie, alsof Strauss op hoge leeftijd terugkijkt op een voor hem en de anderen verloren wereld.

En tot zover Richard Strauss aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Ga ik maar nu terug naar 1939, het begin of de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. En dat is het jaar waarin William Walton zijn vioolconcert voltooide. Walton verbleef op dat moment in Italië tijdens het componeren. En in dat mediterrane licht horen we ook de klanken terug van zijn andante Commodo uit het vioolconcert. Een beetje lyrisch, maar ook een stuk spanning in dit werk. Het werd speciaal gecomponeerd voor de virtuose topviolist van die tijd, Jascha Heifetz. En dat verklaart dat ook de huidige violisten met al hun virtuositeit nog goed hun weg ermee in weten te vinden. Het Andante Commodo van William Walton.

Een behoorlijke sprong terug naar 1791, het laatste levensjaar van Wolfgang Amadeus Mozart. En wel met zijn klarinetconcert en met name het Adagio, dat behoort tot een van de meest serene muziekstukken ooit geschreven. Mozart componeerde dit werk voor zijn goede en trouwe vriend Anton Stadler, een klarinetist die over een speciale uitvoering van het instrument beschikte. De klarinet bestond overigens toen ook pas vrij kort. En ondanks Mozart persoonlijke en financiële zorgen in deze periode van zijn leven, straalt de muziek een bijna bovenaardse rust uit. Het is alsof hij zich bewust was van zijn naderende einde. Je hoort het Adagio uit het klarinetconcert van Mozart.

muziek met een geheel eigen beschouwende sfeer. En die sfeer houd ik nog even vast met het werk van Edward Elgar en dan zijn Enigma-variaties. Gecomponeerd in 1899 en het zijn eigenlijk portretten voor zijn vrienden en bekenden. En deze Enigma-variaties worden allemaal aangeduid met de voorletters van de namen op een enkeling na, waaronder het gedeelte waar u zo dadelijk naar gaat luisteren, Nimrod, en het laatste gedeelte, de E.D.U.finale. Om het geheel voor Nimrod wat voor te bereiden, hoort u ook deel 8 met de letteraanduidingen W en N. Een klein gedeelte uit de Enigma-variaties van Edward Elgar.

Met deze laatste akkoorden van de Enigma-variaties van Edward Elgar is het niet zo'n grote overstap naar de heldenmuziek van John Williams en dan in het bijzonder zijn Superman March. Hij componeerde het in 1978 en is onlosmakelijk verbonden met de opkomst van de moderne blockbusterfilms. Williams grijpt in dit gedeelte bewust terug op de laat-romantische traditie van componisten als Strauss en Kornegold. En juist in de tijd waarin de filmmuziek weer meer ingetogen werd, heeft John Williams ervoor gekozen om eens even groots uit te pakken wat betreft klank en bezetting. Het resultaat een thema dat echt het voorbeeld is geworden van een held die muzikaal verklankt wordt. De Superman March van John Williams.

Over helden en muziek gesproken. Wat dacht u van de Manfred-overture van componist Robert Schumann? En daarmee keren we terug naar de 19e eeuw en wel het jaar 1848. Gebaseerd op het dramatische gedicht van Lord Byron en weerspiegelt deze compositie Schumanns fascinatie voor het romantische idee van de gekwelde en ook eenzame held. De periode waarin het stuk ontstond was onrustig, turbulent, politiek met allerlei revoluties in Europa, maar ook bij Schumann persoonlijk. Hij kampte met mentale problemen en de muziek is dan ook intens, dramatisch en staat ook weer symbool voor een stukje strijd. Voordat ik de laatste muziek start, de Manfred-overture, wens ik u alvast een hele fijne zondag en dank voor het luisteren. Tot een volgende keer.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Pastorale op Veluwe FM. Vandaag met Bert Langman en Henk IJsenga. Ook nu beginnen we weer met het Vater Onzer, oftewel het Paternoster. We hebben in de loop der weken al korte en wat langere uitvoeringen gehad, maar het Vater Onzer van Samuel Scheidt is wel heel erg lang. Dat komt omdat hij alle versen van de Lutherse vertaling bewerkt, dus elke bede krijgt de eigen zetting. Met het amen erbij komen we tot 9 delen. Vandaag alleen het eerste met de regel Vater Onzer im Himmelreich. En de melodie is de bij ons bekende van Maarten Luther. Vox Luminus onder leiding van Lionel Meunier.

Van Scheidt naar Bach is niet zo'n grote stap. Scheidt behoorde als belangrijk componist bij de zogenaamde Noord-Duitse orgelcultuur. En Bach was daar een sluitstuk van. Hoewel bij Bach meer invloeden te merken zijn. Onder andere ook de Zuid-Duitse orgelcultuur via Pachelbel. En er waren veel Italiaanse invloeden. Vooral in zijn eerste tijd in Leipzig componeerde Bach veel cantates. De eerste die daar uitgevoerd werd op eerste zondag na Trinitatis was Die ellenden zullen essen. En Bach pakte meteen goed uit met een tweedelige cantate. De tekst van het openingskoor komt uit Psalm 32.

28. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Daarna luisteren wij naar de laatste drie delen van de kantate in aria voor Bas. Mijn herze gläubt und liebt met een feestelijke trompetsolo. Een kort recitatief en het slotkoraal Was Gott tut, das ist wohl getan. Delen uit de kantate Die elenden sollen essen, Bachs werken Verzagnis 175. En die worden gezongen door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki en Peter Kooi is de bas.

Johann Sebastian Bach, delen uit de cantate Die ellenden zullen essen. Van Bach naar Mozart. Hij woonde in 1769 in Salzburg en schreef daar wat liturgische muziek voor de kerk. Hij was toen 13 jaar. De precieze liturgische zetting kennen we niet, maar hij componeerde daar een compact Te Deum, de aloude lofzang, waarschijnlijk van Ambrosius. Maar de tekst is die van Nicetas van Remisiana. Heer God, u loven wij, u prijzen wij. Het Arnold Schönberg Koor, Concentus Musicus Wien, die staan onder leiding van Nicolas Arnoncourt. Het Te Deum van Mozart.

Dat is een vrolijk stuk van Wolfgang Amadeus Mozart dat hij componeerde toen hij 13 jaar was. Het Te Deum. We gaan naar Franz Schubert. Die werd in Wenen geboren. Een jaar of 5-6 na het overlijden van Mozart. Het was de tijd die wel het klassicisme of de klassieke periode genoemd wordt in de muziek. Haydn, Mozart en Beethoven. Schubert neigt alweer een klein beetje naar de romantiek. Ondanks het feit dat hij jong overleed, hij was 31, heeft hij een groot oeuvre nagelaten. Hij was er ook streng voor zichzelf, elke dag van 6 tot 1 componeren, achter elkaar door. En dat leidde tot veel liederen, symfonieën, strijkkwartetten en kerkmuziek, waaronder een 7-tal missen. Uit de mis in As dur et agnus Dei Citolis. En wij gaan luisteren naar het Tölzer Knabenchor en de Wiener Academie onder leiding van Martin Haselböck.

It's Unusually at the Miss in Us van Franz Schubert. Felix Mendelssohn Bartholdy, min of meer een jongere tijdgenoot van Schubert. En ook Mendelssohn werd niet oud, zo'n 38 jaar. En ook hij schreef een enorm grote hoeveelheid muziek. Liederen, maar dan ohne Worte, symfonieën, piano- en orgelwerken en heel veel kerkmuziek voor het grootste deel protestant. Twee keer componeerde hij een oratorium. De Elias uit het Oude Testament en de Paulus uit het Nieuwe Testament. De Paulus uit 1836 beschrijft het leven van de apostel Paulus. Het eerste deel als bestrijder van het nieuwe christelijk geloof. En het tweede deel over zijn werk als apostel voor het nieuwe geloof en zijn zendingsreizen. Wij gaan luisteren naar het moment daartussenin. Paulus op weg naar Damascus, waar hij geheel anders aankomt dan hij had verwacht. La Chapelle Royale, het Collegium Vocaal en het Orchestre des Champs-Élysées onder leiding van Philippe Herwegen bedelen uit de Paulus van Mendelssohn.

Deel in uit de Paulus van Mendelssohn Bartholdy. In het koor de Christelijke Oratorium Vereniging Noordwest-Veluwe is dit stuk aan het instuderen voor haar concert in het najaar, eind november 2026 in de Grote Kerk in Harderwijk. Nog een Te Deum en wel van Joachim Raff, die zijn zetting in 1853 componeerde. Daar zitten we midden in de romantiek. Raff werd in Zwitserland geboren, was autodidact, maar werd door Liszt naar Duitsland gehaald. Daar was hij pianoleraar en conservatoriumdirecteur. In zijn tijd werd hij gezien als een groot componist, maar daarna werd hij vooral een vergeten componist. Maar wel een met een groot aantal composities, opera's, 11 symfonieën, concerten, veel kamermuziek en een aantal werken voor koor. Uit het Te Deum beluisteren we het tweede gedeelte. Karlstadt Kammerchor, Stockholm Singers en Göteborgs Opera Orkester onder leiding van Hendrik Schaffer.

delen uit het Te Deum van Joachim Raff. Jozef Rheinberger leeft net iets later dan Raff. Hij overleed in 1901, net in de 20e eeuw. Hij schreef heel veel kerkmuziek, zowel protestant als katholiek. Maar tegenwoordig is hij vooral nog levend door zijn muziek voor orgel. 20 grootste sonates schreef hij. En deel 1 uit de vierde sonate gaan wij horen. En dat wordt gespeeld door Jan Haag op het Metzorgel van de Grote Kerk in Harderwijk. En dat is tegelijkertijd het laatste stuk van deze uitzending. Deze uitzending werd met plezier gemaakt door Bert Langman en Henk IJzerga. We wensen u een hele fijne en goede zondag en tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor de explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie in Eindhoven. De verdachten zijn 19, 20 en 24 en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis te bezoeken zijn. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar getrouwd met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid en loco-burgemeester. En ook adviseerde ze haar man gedurende zijn lange politieke carrière. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019, op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac was 93 jaar. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen regenachtig en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 10 minuten vertraging. N50 en Meloord richting Zwolle voor Kampen-Zuid 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom luisteraars bij het programma Putten uit de Bron, Veluwe FM. Een uur mooie koren en liederen die we samen met u kunnen samenstellen. En dat kan voor de volgende zondag uitzending naar de mail verzoeken @puttenuitdebron.nl of via internet www.puttenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande. De techniek is in de handen van Alexander van Blokland en samenstelling en presentatie Willemijn Schijf. Wij wensen u veel luistergenoegen.

De allermooiste dag. Een cd van Cela. Toen u weer terugging naar de vader, was het geen afscheid voor altijd. U bent een plaats voor ons gaan maken, zodat we bij u kunnen zijn. De zang wordt gezongen door Lars van Gerven en Mirjam Kerkhoff, de jager. De allermooiste dag.

van de CD Nederland Zingt, luister u naar twee liederen. Het eerste lied is Dit is de dag. En het lied wat u erachteraan hoort is Dit is de dag die God deed reizen. Prachtige koren en samenzang.

Die cd's zijn zo mooi, hè, van Nederland Zingt. Ik neem aan dat u luisteraars ook wel eens naar de tv kijkt en dat op zaterdag meestal zo rond een uur of zes heb je altijd Nederland Zingt. En dat is ook zo prachtig uit allerlei kerken. Ja, wij genieten daar erg van. Dus ik ben ook heel blij met de cd's. Het volgende lied gaat over Johannes 14. Daar staat een gedeelte over dat Jezus heen ging om een plaats te bereiden voor ons. In het huis mijns vaders woning is een plaats voor u bereid. Een lied van verlangen. Het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Solo Deo Gloria uit Urk.

Het Ridderkerkse kinder- en tienerkoren onder leiding van Jennifer van den Hoek zingen het lied In een donker graf gevangen, greep de dood hem aan. Jezus brak de sterkste banden, hij is opgestaan. Johan de Heer, 91. De begeleiding is van de piano en orgel Henk Teuling en Celis Dekker.

geweldig. Ja, kinderen zingen, ik vind dat zo mooi. Als ik dan echt die zuivere stemmetjes hoor, ja, ik word er ook wel weer blij van. Maar goed, we gaan verder met liederen. En dit volgende lied, ja, dit is een heel oud lied. Dat heb ik vroeger op de jeugdclub gezongen. U wilt niet geloven, maar het is echt waar. Maar het was een lied met een boodschap. Ik vond het echt altijd schitterend. U moet goed luisteren naar de woorden. Het Oosterwold gemengd koor zingt het. Jezus sprak hier op aard, mensen, kom tot mij.

u zal misschien mijn stem nog even doorheen horen, want ik zat even mee te zingen, want ik ging zelf ook terug in de tijd. Maar wat een boodschap, hè? Ik hoop dat u de woorden goed gehoord hebben. Nou, van de CD De Heer Regeert zingen verschillende koren samen met de bezoekers van de kerk. Psalm 73, vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Daar mogen we kracht uit putten.

De Urkerzangers zingen samen met het publiek. Van Nederland zingt het lied over de trouw van God. Wonderbaar zijn majesteit en macht van zijn belofte, eeuwig waar.

Urkersmannen kunnen er ook wat van, hè? Het volgende lied wordt gezongen door het interkerkelijk koor Emmanuel uit de Harskamp. Alweer een koor van dichtbij. Een prachtig lied. Zij vreugde mijn deel. Met solozang van Annemieke Boomsma, sopraan. En met zijn medewerking van het Hernini Kamerorkest.

Het volgende lied is een koor van eigen bodem. Het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. Met het lied Laat gij uw lampen branden in het donker van de nacht.

een lied voor Ada en Flip van Vught. Ik hoop dat jullie luisteren, Ada en Flip. Want ik heb hem expres een beetje later voor jullie nu aankondigen. Dus dan weet ik zeker dat jullie klaar zijn met eten. Een prachtig lied. Dat wordt gezongen door het christelijk Sliedrechtse mannenkoor Ichtes. Eenmaal thuis, eenmaal thuis, eenmaal kom ik thuis. Pelgrims onderweg naar het vaderhuis. Lieve Ada en Flip, hartelijke groeten van Kees en Willemijn.

weg naar het vaderhuis. Ja, dat kunnen we eigenlijk allemaal meezingen. Op weg naar het vaderhuis. En de tijd van het vaderhuis over ons leven, dat is in zijn hand. En dat is maar gelukkig ook. We gaan nu naar samenzang vanuit de grote Sint Maartenskerk te Tiel. Daar zingen zij een lied, De Nieuwe Morgen, nog even. En Gods dag breekt aan. Herauten, kom, wij moeten gaan. Blazen trompetten, laat het horen. Gods grote dag zal spoedig gloren.

Het volgende lied ga ik bestemmen voor Koba. Want ik weet hoe trouw Koba altijd luistert, Koba. En ik weet ook dat jij het Urker Visserskoor heel mooi vindt. Dus vandaar het Urker Visserskoor Crescendo uit Urk met een lied van verwachting. Vol verwachting blijf ik uitzien. En het is medewerking ook van het Christelijk Urkers Dameskoor Laus Deo. Met Henk van de Putten op de vleugel. En het orgel wordt bespeeld door Sander van Marion. En Koba, wat ik al zei, dit lied is voor jou met de hartelijke groeten van Willemijn.

Het laatste lied alweer en dat wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Emmanuel uit Hilversum. Met op de trompet Dick Teunissen en Klaas-Jan Mulder aan het orgel. En de titel van het lied is Uw naam, o Jezus, zij al de eer. Johan de Heer 320.

Luisteraars, wij hopen dat u de liederen kon waarderen en bemoedigd bent en zelf ook een lied aan wil vragen. Dat kan via internet www.puttenuitdebron.nl of via de mail verzoeken@puttenuitdebron.nl. De techniek was in handen van Alexander van Blokland. Bedankt Alexander. En de presentatie Willemijn Schijf. Wij wensen u nog een mooie zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. De vertraging is 10 minuten. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij Kampen ook 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

allemaal. We zijn er weer met een fijn nieuw programma. Fijn dat jullie er ook zijn. Want vandaag zeggen we tegen jullie, kom in de kring, je hoort erbij. We hebben voor jou een plekje vrij om te luisteren naar de liedjes. Of om mee te zingen natuurlijk. En samen gaan we luisteren wat God tegen ons zegt in de verhalen. Dus, kom in de kring.

Dank u, Heer, dat u zo dichtbij bent en dat u mij altijd helpt. En daarom wil ik zingen, Hier ben ik, Heer.

0: Brussel. Dankjewel.
1: De Israëlieten woonden al jaren in Egypte, maar nu was er een gemene farao die hen tot slaven had gemaakt en allerlei gemene plannen maakte om het volk te laten uitsterven. Maar de Israëlieten hadden een grote, machtige God. Die had een plan met het volk en zei: "Wees niet bang, ik ga jullie redden."

Weet je nog dat de hele familie van Jacob in Egypte woonde? Jacob zelf is al lang gestorven. En Jozef en zijn broers zijn ook gestorven. Maar hun kleinkinderen wonen er nog steeds. Al die kleinkinderen samen heten Israëlieten. En ze wonen in het stukje land van Egypte dat Goshen heet. Farao is ook al lang gestorven. Er is nu een andere koning de baas. En deze andere koning, deze nieuwe farao, weet niets van Jozef. Hij weet niet dat Jozef vroeger onderkoning van Egypte was. Hij weet ook niet dat Jozef alle mensen koren heeft gegeven toen ze zo'n honger hadden. Deze farao is niet aardig. Hij houdt niet van de Israëlieten. Eigenlijk is hij een beetje bang voor hen. En farao zegt tegen zijn knechten, die familie van de Israëlieten worden steeds groter. We moeten oppassen dat ze niet de baas worden in het land. Weet je wat we doen? We laten de mannen van Israël hard werken voor ons. Als ze hard moeten werken, hebben ze geen tijd om te vechten. Alle mannen van de Israëlieten moeten nu voor de farao werken. Ze moeten stenen bakken. En daarna moeten ze van die stenen muren bouwen voor een grote stad. Maar de familie van de Israëlieten wordt steeds groter. En ze worden zoveel kinderen geboren. Farao is nu nog banger voor hen. Hij zegt, dat gaat niet zo langer. Straks zijn er nog meer Israëlieten dan Egyptenaren in ons land. En dan zijn de Israëlieten de baas. Farao bedenkt nu een heel gemeen plan. En hij zegt, alle jongens die bij de Israëlieten worden geboren, moeten worden doodgemaakt. Nou, de meisjes mogen wel blijven leven, want meisjes kunnen niet vechten. Maar iedere jongen dat wordt geboren, moet in de grote rivier de Nijl gegooid worden. Wat een gemeen plan, hè. En in een klein huisje in Goshen woont een vader en een moeder met hun twee kinderen. Het oudste kind is een meisje van een jaar of 10 en die heet Mirjam. Het andere kind, een jongetje van 3, heet Aaron. En op een dag krijgt de moeder weer een baby. Het is een jongetje. En dat jongetje moet dus in de rivier worden gegooid. Maar dat willen de vader en moeder natuurlijk niet. Ze houden veel van het kindje. Ze vertellen aan niemand dat ze een baby hebben. Ergens in een hoekje van hun huis verstoppen ze het jongetje. Maar als de baby 3 maanden is, kunnen ze hem niet langer verbergen. Hij huilt nu zo hard dat je het op straat hoort. En als de soldaten van de farao ergens een baby horen huilen, ja, dan komen ze binnen. En als ze zien dat de baby een jongetje is, dan maken ze hem dood. Hoe moet dat nu toch verder? De moeder heeft een slim plannetje. Ze plukt een hoop riet dat aan de kant van de Nijl groeit. En van dat riet vlecht ze een mandje. Het is net een wiegje. De gaatjes stopt ze goed dicht, zodat er geen water in kan komen. Ze maakt er ook een deksel op van riet. Als het mandje klaar is, legt ze het jongetje erin. En dan gaat ze ermee naar de rivier. Ze loopt een eindje het water in en zet het mandje tussen het riet dat daar groeit. Nu is het een bootje geworden. De moeder gaat weer naar huis, maar Mirjam, de grote zus, die blijft in de buurt om te kijken wat er gebeurt. Na een poosje komen er een paar dames aan. Ze wandelen langs de rivier. En één dame ziet er heel deftig uit. Ze is de dochter van de farao. Ze is een prinses. De andere dames zijn haar dienstmeisjes. En de prinses gaat elke morgen in de rivier zich wassen. Dat doet ze nu ook. Ze loopt langs het riet door het water. Hé? Wat drijft daar tussen het riet? Een mandje? En ze zegt tegen haar dienstmeisje, ga dat mandje eens pakken. Wat zit erin? Dienstmeisje gaat ook het water in en pakt het mandje en brengt het bij de prinses. De prinses doet de deksel van het mandje en wat ziet ze? Och, een lief klein jongetje. Wat een schatje. De prinses weet wel dat de jongetjes van de Israëlieten moeten worden doodgemaakt. En ze zegt, maar dit jongetje niet. Dit jongetje wil ik houden. Ik doe net alsof het mijn zoon is. Wat een mooi kindje. Ja, dit kindje is mijn zoon.
Maar de prinses is geen moeder. Ze kan het kindje geen melk geven. Hoe moet dat nou? Mirjam heeft alles gehoord en gezien. En ze komt er vlug aan en ze zegt tegen de prinses: ik weet wel een vrouw die het kindje melk kan geven. Zal ik haar halen? Ja, doe dat maar, zegt de prinses. En Mirjam rent naar huis. Moeder, de prinses heeft ons broertje gevonden. En ze wil hem houden, maar ze kan hem geen melk geven. Kom gauw mee. En de moeder gaat natuurlijk vlug met Mirjam mee. De prinses zegt tegen haar: wilt u voor dit kindje zorgen? Als het groot is, moet u het bij mij in het paleis brengen. Dan doe ik of deze jongen mijn zoon is. En ik noem hem Mozes. Nu kan de moeder rustig voor haar zoontje zorgen. Als de soldaten in haar huis komen, zegt ze: blijf van hem af. Dit jongetje is de zoon van de prinses en ik zorg voor hem. Mozes blijft nog een paar jaar bij zijn ouders in het huisje in Goshen. Hij speelt met Mirjam en Aaron. Maar op een dag brengt zijn moeder hem naar het paleis van de prinses. Mozes wordt nu een echte prins. Hij krijgt een mooie kamer en prachtig speelgoed en hij moet leren lezen en schrijven. En als hij groot is, krijgt hij een prachtige wagen met paarden om daar door de stad te rijden. En de mensen op straat zeggen: kijk, daar rijdt Mozes, de zoon van de prinses. Maar Mozes weet heel goed dat de prinses niet zijn echte moeder is. Zijn echte moeder woont in een klein huisje in Goshen en zijn vader moet heel hard werken.

Ik wil vol lof zijn voor u, Heer. En ik vraag u, vul mij met uw geest. En ik leg mijn leven in uw handen.

Misschien heb je ook veel verdriet of zijn er nare dingen in je leven. Je mag net als de ouders van Mozes weten, er is er maar één die jou altijd ziet en trouw blijft. En dat is onze God en Vader.

verberg de kleine Mozes weer. Nu is hij thuis niet veilig meer. Want die farao wil doden alle jongetjes van de Joden. Een biezen mandje op de Nijl. Biedt dat nu uitkomst? Brengt dat heil? Nu die farao wil doden alle jongetjes van de Joden. Weet de prinses het wel of niet? Als zij dit biezenmandje ziet, dat farao hem ook wil doden, net als alle jongetjes van de Joden. Slavinnen stuurt ze erop uit en roept bij het zien van Mozes luid: dit jongetje van de Joden mag farao nooit doden. Nu zij zich over het kind ontfermt, is het God zelf die Mozes beschermt. Nu kan farao niet doden dit jongetje van de Joden. En farao had een plan om het volk van God kleiner te maken door alle jongetjes te doden. Maar God had een ander plan. Hij had een prachtig plan voor het leven van die kleine Mozes. En daarom moest hij gered worden uit de handen van die gemene farao. Want God had een plan.

0: En bang zijn? Nou, dat is niet stom, want iedereen is wel eens bang. Maar je mag het wel aan de Heer vertellen.
1: Applaus!

Ik heb hier een leuk verhaal gevonden van Webster de Bange Spin. Het stormde in de tuin, de bliksem flitste en de donder dreunde. Maar de lieve heersbeestjes, Fanny en Hanny en hun moeder Lisa, die waren niet bang. Ik ben de dapperste, zei Fanny, opschepperig. En ik ben de allerdapperste, blufte Hanny. Maar opeens zag hun moeder het engste dier dat een lieve heersbeestje kent. Een grote, enge spin. Ren voor je lieve heersbeestjes leven, riep Lisa. Nou, en dat deden ze. Als ze nu waren gebleven, hadden ze kunnen zien dat het alleen maar een grote, enge schaduw was van een niet zo grote en niet zo'n enge spin. Aan iedereen vertelde ze dat het een grote, enge spin in de tuin was. Maar het was Webster. Een klein, jong spinnetje. En hij liep rustig door de tuin en vroeg zich af, waar is iedereen gebleven? Ik zie alleen maar, een blad. Webster schrok, hij was erg bang voor bladeren. Ah, niks aan de hand, zei hij. Het is tenslotte niet een, help, een tak. Voor takken was hij nog banger. En toen hij verder door de tuinen liep, zag hij een donker hol. En op zijn tenen sloop hij langs de opening. Hij was bang. En toch gluurde hij naar binnen. En twee grote ogen gingen open in het donker. En gluurden naar hem terug. Griebels, riep Webster. En hij rende weg. Krummel wandelde ook door de tuin. En plots hoorde hij achter zich. Pardon? Krummel draaide zich om te zien wie er achter hem stond. Een spin, gilde Krummel. Een rups, gilde Webster. En ze waren allebei bang en schreeuwden zo hard en zo lang als ze konden. Help! En toen stopte Krummel met gillen en zei, ik ben Krummel. Webster stopte ook met gillen en die zei, ik ben Webster. Je bent eigenlijk helemaal niet zo eng, zei Krummel, die naar de verhalen van Lisa had geluisterd. Wel nee, ik ben ook niet een enge spin. Ik ben een bange spin. Een bange spin? Vroeg Krummel verbaasd. En waar ben jij dan bang voor? Nou, Webster begon te tellen. Ik ben dus bang voor bladeren en voor takken en voor grote donkere grotten. En ik vind het eng om nieuwe vriendjes te maken. En ik ben bang voor water en ik heb hoogtevrees. En ik vind het eng om door de lucht te zwaaien aan mijn zijde draadje. Nou ja, dat soort dingen. Kom maar met me mee, Webster, zei Krummel. Dan kun je mijn vrienden ontmoeten. Webster was bang, maar wilde dit wel heel graag. Dus hij liep achter Krummel aan. Maar wie ze ook ontmoetten, Mario de Mier, Florentien de Vlieg of de Slak, alle drie renden ze angstig weg toen ze Webster zagen. Daarna probeerde Krummel het om Webster te verkleden als een lieve heersbeestje. Ja, dat hielp niet. Ze probeerden het om Webster een concert te laten spelen, maar dat hielp ook niet. Alleen Hummel de Rups liep niet bang weg en verbaasd vroeg Webster. Hoe komt het dat hij zo dapper is? Nou, ik weet dat God bij me is, zei de Rups. En God kan jou ook helpen om dapper te zijn, zei Krummel. Ja, Webster, bij God ben je veilig, zei Hummel. God is altijd bij je, zelfs als je bang bent. Maar Webster rende weg en hij luisterde niet goed. Webster had een vriend nodig die hem eraan herinnert dat ik van hem hou, zei God tegen Krummel. Ik zal zijn vriend zijn, beloofde Krummel en hij ging achter Webster aan. In de tuin gonsde het van het nieuws over de spin. Allemaal waren ze bang voor spinnen, behalve Krummel en Hummel. Ze probeerden de anderen te overtuigen dat Webster niet een enge, maar een bange spin is. Maar niemand luisterde. Maar Fanny fluisterde tegen Hanny. Weet je, Hanny, misschien hebben Krummel en Hummel wel gelijk. We hebben Webster nog nooit echt goed bekeken. Ah, je hebt gelijk,
zei Fanny. Laten we eens gaan kijken of Webster echt groot en eng is. Niemand merkte dat de twee lieve heersbeestjes weggingen op zoek naar Webster. Heere God, hoe kunnen wij Webster helpen? Vroeg Krummel. Jullie moeten zijn vriend zijn, zei God. En daarom ging Krummel en Hummel ook op zoek naar Webster. Maar plotseling hoorden ze geschreeuw. Mam, help ons! Iedereen snelde naar de rivier. En daar waren ze, Fanny en Hanny. De tweeling zaten op een blad dat de rivier afdreef. Recht op een gevaarlijke waterval af. Ze konden niet wegvliegen omdat ze vast zaten op een kleverig blad. Help ons toch, huilde Hanny. Maar niemand kon erbij en het blad dreef te snel weg. Webster wilde helpen. Hij vond het eng om te bidden, maar hij maakte zich nog meer zorgen om de lieve heersbeestjes. En daarom vroeg hij, God, wat kan ik doen? Jij kunt ze helpen, Webster, zei God. Ik? Ja, jij, wees maar niet bang, ik ben bij je. En voor het eerst in zijn leven voelde Webster zich dapper. Vliegensvlug spon Webster een zijden net om het wegdrijvende blad op te vangen. Hij was niet bang. En toen het net klaar was, sprong Webster naar het blad en trok eerst Fanny en daarna Hanny uit de kleverige plasta. De tweeling vroeg hun vrijheid tegemoet. Maar nu zat Webster vastgeplakt en het blad dreef snel op het net af. Oh nee, iedereen hapte naar adem. Het net brak en Webster en het blad stortte langs de waterval naar beneden. Kijk, schreeuwden Fanny en Hanny. Daar uit de waterval zwaaide aan zijn gesponnen draad Webster. Iedereen juichte. En terwijl hij veilig landde op de grond, begonnen ze te zingen. Webster is zo dapper. Ja, Webster is een held. Dat ik dapper ben, komt door God, zei Webster. Dank u, Heer, dat u vandaag bij mij was. Webster, ik was elke keer dat jij bang was bij je. En vanaf die dag was Webster geen bange spin meer. En hij had nieuwe vrienden. U leert mij, Heer, dat ik niet bang hoef te zijn. God is altijd bij me.

misschien denk jij wel, wat prachtig dat God zo goed voor Mozes zorgde. Hij werd door God gered uit de handen van de farao. Maar weet je, jij bent ook een kind van God. En hij zorgt ook voor jou elke dag weer. Luister maar naar dit liedje.

Als kind van God ben je eigenlijk een koningskind. Want God is dan de koning van je hart en je leven. Jij mag straks wonen in zijn koninkrijk, waar geen zonde, dood en verdriet meer is. Wat zal dat een mooi koninkrijk zijn. Je hoort het in dit liedje hoe het daar is, in dat koninkrijk.

Het is weer tijd om te stoppen. En vergeet deze week niet dat bang zijn niet stom is. Iedereen is wel eens bang. En dan mag je altijd naar Jezus gaan. Hij zal je helpen. Nou, Rena, José en ik, wij gaan ons best weer doen voor de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid, onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag laten we allemaal liedjes horen die gecomponeerd zijn of voor het eerst zijn uitgebracht in 1926, een eeuw geleden dus. Niet in de oorspronkelijke versies, maar in versies uit de jaren 1950 tot 1973. Zo rond 1926 blijken jazz en blues geliefde genres te zijn. Er komen dus onder andere een aantal swingende nummers voorbij. Ook waren toen een aantal nu nog steeds vermaarde componisten actief. We begonnen met The Gang That Sang Heart of My Heart, gezongen door Max Bygraves, een Engelse komiekacteur die in de jaren 50 ook als zanger successen oogste. Hij kwam met Heart of My Heart in 1954 op de 7e plaats in het Verenigd Koninkrijk. Helen Shapiro beschreef in 1961 The Birth of the Blues. Het stond op een EP die ze opnam toen ze nog maar net 15 jaar was geworden. Het nummer kwam oorspronkelijk uit de Broadway-revue George White Candles.

Al Jolson had in 1926 een hit met When the Red Red Robin Comes Bob Bob Bobbing Along. Het werd gecomponeerd door Harry M. Woods, die ook bekende werkjes als Try a Little Tenderness en Side by Side op zijn naam heeft staan. 26 jaar later maakte Dean Martin deze versie. De meest bekende versie van het volgende liedje is vermoedelijk van Patience and Prudence, maar Gene Austin gooide er al hoge ogen mee in 1927. Een wat nieuwere versie komt uit 1962 en is van Nancy Sinatra. Het heet Tonight You Belong to Me.

In a Little Spanish Town werd mede geschreven door Mabel Wayne, een van de eerste succesvolle vrouwelijke componisten. De eerste versie in 1926 was van Paul Whiteman en zijn orkest. De Blue Diamonds maakten er in 1961 zowel een bekende Engelse als Duitse cover van. Wie damals in Paris heette die laatste. De begeleiding was van het orkest van Jack Bulterman. Het kwam in Duitsland op de derde plaats van de hitparade. In 1959 zat Doris Day hoog en droog in I'm Sitting on Top of the World. De muziek is van Ray Henderson, die we straks nog een paar keer tegenkomen.

My Blue Heaven, Making Whoopee, Yes Sir, That's My Baby, om maar een paar van de beroemde liedjes op te noemen van Walter Donaldson. Deze was iets minder bekend, It Made You Happy When You Made Me Cry. De uitvoering was van de Billy Vaughan Singers uit 1969. When Day Is Done in de Engelstalige versie komt uit 1926. Maar het dient gezegd dat 1 of 2 jaar eerder het Duitse origineel verscheen. En dat heette Madonna, du bist schöner als der Sonnenschein. We laten de versie van Marty Wilde uit 1964 horen.

Je hoorde duidelijk de jazzy invloeden in dit I Found a New Baby. Die zaten er al van het begin af aan in. Deze versie van Damita Joe is nog relatief poppy. Het nummer was te vinden op haar album One More Time With uit 1965. Een van de componisten, Spencer Williams, schreef onder andere ook het bekende Basin Street Blues. De eerste live-uitvoering van Charmaine was in november 1926. Het is daarna door enkele honderden artiesten gecoverd, onder andere door de Zweed Gunnar Wiklund.

Babyface was oorspronkelijk een jazznummer, later rock and roll en er zijn ook discoversies van verschenen. Dit was Brenda Lee, die het in 1959 op de plaats zette als B-kant van Sweet Nothings. Een van de schrijvers was Harry Axt. Dezelfde componist was verantwoordelijk voor Dinah, dat in december 1925 voor het eerst op de plaat verscheen. Uit 1959 kwam de versie van Bill Haley en His Comet.

Grote zangers namen dit Breezin' Along with the Breeze op, zoals Perry Como, Nat King Cole en Bing Crosby. Dit waren Mitch Miller en The Gang met een versie uit 1961. Een heel grote naam als componist had en heeft Irving Berlin. In december 1926 componeerde hij Blue Skies. Jim Reeves bracht in 1962 een mooie cover uit.

In het Engels is de titel van deze compositie van Ray Henderson, daar is hij dan weer, Bye Bye Blackbird. Sascha Die Stijl maakte er Bye Bye Baby van. The Muskrat Ramble was een van de eerste nummers die Louis Armstrong opnam. In Nederland werd het ook bekend als Dixieland van de Butterflies. In 1950 zetten de Andrews Sisters, begeleid door het orkest van Vic Schoen, het op de plaat.

0: van de meeste tot nog toe gedraaide plaatjes zijn honderden versies gemaakt. Dat gold niet voor All Alone Monday, dat in 1926 werd geschreven voor de Broadway musical The Ramblers. Deze versie van de Amerikaanse actrice-zangeres Gail Robbins kwam uit 1950. 5'2", Eyes of Blue, Has Anybody Seen My Girl? Is het derde liedje vandaag waarvoor Ray Henderson de muziek schreef. Je hoort de uitvoering van Jimmy Roselli uit 1967. Diens carrière kwam niet goed op gang, omdat hij niet wilde meewerken met de maffia. Good for him.
1: Five foot two, eyes of blue. Oh, what those 5 foot could be.

Richard Rodgers en Lawrence Hart schreven voor de musical The Girlfriend het liedje Blue Room. 35 jaar later zongen Edie Gourmet en Steve Lawrence het op hun album Cozy. We gaan voor de tweede keer naar het werk van de in Rusland geboren Irving Berlin. Naar een nummer dat veelvuldig gehoord wordt bij huwelijken. Always. Hij schreef het voor zijn toen toekomstige vrouw Ellen MacKay. Je hoort nu een versie uit 1973 van Harry Nilsson. Deze komt van zijn album A Little Touch of Schmilsson in the Night.

Met Always van Harry Nilsson zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin we 100 jaar teruggingen in de tijd. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met het 101 Strings Orchestra met Valencia, een van de grootste hits uit 1926. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door hun gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer dan nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer zover. Het is iets over 7 uur, over 6 uur, zondagavond. En dan gaan we van start met de Notenkraker. En wij, dat zijn Herman en Trace, die dat iedere zondagavond voor u doen. Als u aan tafel zit, wens ik u natuurlijk ook namens Herman smakelijk eten. En we beginnen met Sweet People, Heartstrings.

A wonderful day, sweet people. Susan Boyle, de ontdekking van 2009. Susan Margaret Boyle werd 1 april 1961 geboren in Blackburn. Ze is een Schotse kerkvrijwilligster en amateurzangeres die in 2009 in de publieke belangstelling kwam toen ze meedeed aan de derde serie van Britain's Got Talent. Ze kwam wereldwijd in de schijnwerpers te staan toen ze I Dreamed a Dream uit Les Miserables zong in de eerste ronde. Uiteindelijk behaalde ze een tweede plaats. We gaan luisteren naar I Dreamed a Dream.

I Dreamed a Dream, Susan Boyle. Voordat ze zong, uitte zowel het publiek als de jury bedenkingen op grond van haar leeftijd en haar naar hun mening onaantrekkelijk voorkomen. Maar haar vocale optreden werd extreem goed ontvangen. Ze kreeg een staande ovatie van het publiek en yes-stemmen van alle juryleden. We gaan nu luisteren naar How Great the War.

Het contrast tussen haar eerste ontvangst en haar stem trok wereldwijd belangstelling. Artikelen over haar verschenen in kranten over de hele wereld, terwijl video's van haar optreden binnen 3 weken meer dan 100 miljoen keer online werden bekeken. 9 dagen na haar televisiedebuut waren de beelden van haar auditie, interviews met haar en opname uit 1999, Cry Me a River, ook al 100 miljoen keer bekeken. Cry Me a River draai ik een ander keertje. Wij luisteren nu naar The End of the World.

Susan Boyle, The End of the World. We zullen er nog wel meer van haar horen. En als u het mooi vond, ik heb nog meer opnames van haar. Dus misschien doe ik dat in de toekomst nog wel, vast wel. We gaan iets anders doen. Gregorian, Brothers in Arms.

Gregorian, Brothers in Arms. Ik heb nog een nummer van deze cd en die is getiteld Tears in Heaven. En ik moet van Herman even doorpraten, want hij heeft iets niet paraat, denk ik. Maar hij moet even doorschakelen. En nu is het wel goed. Tears in Heaven.

Tears in Heaven, een speciale uitvoering door Gregorian. Twee nummers nu van de Neville Brothers. Het eerste, With God on Our Side.

Ja, daar wordt de mens een beetje stil van. Een prachtig nummer van de Neville Brothers, With God on Our Side. We hebben nog een mooi nummer van ze. Will the Circle Be Unbroken?

Will the Circle Be Unbroken en dat waren de Neville Brothers. We gaan verder, twee nummers van Amalia Rodriguez. Maremma is het eerste.

De Roos, nu gespeeld door André Rieu en een koor dat erbij zong. En ik denk dat Mirouchia daar wel bij zong, zo te horen. Nog een nummer van André Rieu, Que sera, sera.

Romance uit Eine kleine nachtmuziek. Gespeeld door Jaap van Zweden, Han de Vries en Anneke de Vries. Dat is het laatste nummer wat we u laten horen. Tot aan het nieuws van 7 uur.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn vijfde Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die tweede staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking, vanuit het westen regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de Notenkraker. Van alles vanavond wat, dus ga gewoon gezellig luisteren. We beginnen met avondklokken.

Avondklokken. Het volgende nummer waar u naar kunt gaan luisteren is de ballade van de Kozakkenhoofdman, Stenka Razin.

Dat was de ballade van de Kozakkenhoofdman Stenka Razin. Als je daar zelf bij bent in de kerk, ik weet niet of u de Nederlands Gevormde Kerk kent in Harderwijk, een hele grote kerk, en daar staat dan zo'n groep van die Russen. Ja, ze hebben allemaal, komen ze van Rusland eigenlijk, ze wonen wel in Duitsland de meeste, maar ze oorspronkelijk komen, hebben ze allemaal een Russische achtergrond. En je ziet zo'n groep mannen daar dan zingen, ze hebben ook die klederdracht aan als Kozak. En dan weet je niet wat je kan verwachten eigenlijk. Ik tenminste niet. En ik af en toe helemaal kippenvel. Zo ook met het volgende nummer wat we allemaal kennen natuurlijk. En dat je dan zachtjes zit mee te neuren. En dat vinden ze prima. Kalinka.

Kalinka, ja, iedereen kent het natuurlijk. Peter Orlov, ja, wat moet ik daarvan vertellen? Hij is een klein mannetje, hij is echt niet groot. Ik dacht altijd dat Kozakken enorme grote kerels waren. Maar er was maar één hele grote bij. En dat vond ik echt wel het type van een Kozak. Een grote kerel, hele grote bos, grijs haar, een grote baard. Maar dat had die Peter Orlov, heeft dat helemaal niet. Ze is juist tenger, klein mannetje. En zijn vader had dat koor opgericht. En hij heeft daar als 14-jarige ook in gezongen. En ja, hij had een enorme stem en iedereen zei van, ja, dat komt wel goed met de jongen. Maar hij ging slagerzanger worden in Duitsland. Daar had hij ook veel succes mee. Op een zeker ogenblik, zijn vader was al erg oud, is overleden. En toen, dat koor bestond nog steeds, dat Kozakkenkoor, dat Zwartsmeer Kozakkenkoor. Maar dat zakte een beetje weg en dat vond hij toch wel heel erg jammer. En als eerbetoon aan zijn vader, om die erfenis in stand te houden, heeft hij de leiding op zich genomen. En ze hebben weer veel succes. Volgende nummer, Suliko.

Sulico. Ik kende het nummer niet, maar ik vind het wel heel erg mooi. Volgende nummer wat ze zingen, ja, dat kent iedereen. De legende van de 12 rovers.

Goedenavond, goedenacht. En de solist hierin was dus Peter Orlof. En als afsluiting van dit miniconcert kunt u nu nog luisteren naar het Ave Maria.

Ave Maria van Bach Gounod. Dat was een half uurtje een concert. Zwartsmeer Kozakkenkoor onder leiding van Peter Orlof. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik heb in ieder geval genoten dinsdagavond. En nu kon ik er wel weer van genieten. En als u vindt dat ik de rest ook eens een keer moet laten horen, op de dubbel cd staan maar liefst 42 nummers. Dus we hebben nog genoeg. Maar we gaan nu verder met Laurens van Rooijen. Just a Simple Love Song.

Just a Simple Love Song, gespeeld door Laurens van Rooyen. Anita Keur, Pieter van Vollenhoven en Harry van Hoof. You needed me.

You Needed Me werd uitgevoerd door Anita Keur met haar zingers, op de piano Pieter van Vollenhoven en een orkest onder leiding van Harry van Hoof. Nu heb ik op mijn lijstje staan Wim Koopmans, Close to You.

She, gespeeld door Jos Zanvier en dat is natuurlijk op panfluit. Ik begon met een koor, het Zwartsmeer Kozakkenkoor. En het laatste gedeelte van het programma gaan we ook naar koren luisteren. We beginnen met Mantanara Koor, Hoog auf dem gelben Wagen.

Hoog af dem gelben bergen door het Matenarenkoor. Ik heb een paar nummers van de Fischerkoren. We beginnen met Im Krug zum grünen Kranze.

Het laatste nummer van Mantovani, Estrelita. En daarmee maken we er een eind aan. Tenminste, aan het programma vanavond. Van De Notenkraker natuurlijk. De Notenkraker is een programma van Herman en Trace Verbeek. En iedere zondagavond kunt u ons beluisteren. En we hopen dat u daar veel plezier aan beleeft. Volgende week zijn we er dus weer. Tot dan. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen Verkamp met het NOS Journaal. Israël heeft vanmiddag nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, melden de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, luisteraars. Hartelijk welkom bij ons programma Cantate. De techniek is van Hans Boot. Samenstelling en presentatie Gerda Klok. De Heere is mijn herder. Luister, ik hoor Jezus' stem. Hij, de goede herder, roept en zijn schapen volgen hem. Trekken met hem verder. De weg is zwaar, het gevaar is groot. Maar de goede herder behoedt bij ongeluk en dood. Helpt hen telkens verder. Al zijn ze moe en uitgeput, hij draagt ze in zijn armen. Hij laat geen kansen onbenut het zwakke te omarmen. Luister dan slechts naar zijn stem. Hij wil met u verder. Zing uw lied, ja, zing van hem. De Heere is mijn herder.

Danken zonder woorden. Het hart zingt blij akkoorden van wat het zeggen wil. Dankend zonder woorden van ontroering stil. Dankend zonder woorden voor genegenheid in een koude wereld die om liefde schrijdt. Ogenblikken zijn het waarin ik hem herken, dankend zonder woorden, omdat ik dankbaar ben.

De weg van de hoop. Diep in onszelf dragen we hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest. Een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop, in deze diepe en krachtige betekenis, is niet hetzelfde als vreugde, omdat alles goed gaat, of bereidheid om je in te zetten voor dat wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. Niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin als de overtuiging dat iets goed kan aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop van het resultaat.

Blij zingt het God ter eer, al is het ook klein en teer. Gods hand is het die het schiep, hem ten dienst tot aanzijn riep. Jubelend klinkt zijn lied, weet het van geen verdriet? Daar het Gods grote daden meldt, ons tot voorbeeld wordt gesteld. Het vogeltje zingt maar door, bereikt ons luisterend oor. Dan stamelen wij vol berouw, vergeef, Heer, onze ontrouw. Wegvallen zorg en leed, nu ik mij geborgen weet in zijn trouwe vaderhand. Gods belofte, het zekere pand.

Gebed in de lente. Ik dank u voor de lichte zonnestralen en voor de merel zingend voor mijn raam en voor de rust die ik in mijn hart voel dalen, omdat ik u mag noemen bij uw naam en dat het lente is en gij de aarde wilt strelen met uw sterke scheppershand. Omdat ik weet, mijn levenstuin heeft waarde. U heeft er zelf uw bloemen in geplant. Geef dat de bloesemknoppen niet bevriezen, maar openbloeien in uw lentezon. En laat mij niet de stille vreugd verliezen, dat ik, ook ik, nog voor u bloeien kon.

Het geluksland. Het is stil. De bloemen in mijn tuin drinken verrukt de avondzonnestralen. Ik zit en kijk. En geen fortuin ter wereld kan het hierbij halen. Soms hoef je enkel maar te kijken om het geluksland te bereiken. Het is stil. Er is geen zuchtje wind. De vlinders, fladderende boeketjes, maken van mij het gelukkig kind. Nog niet geplaagd door regels, wetjes. Je hoeft alleen nog maar te dromen om het geluksland in te komen.

Vrolijk is de dag. Ieder heeft een lach. Iedereen is blij. Daarom juichen wij. Klap voor God de Heer, die ons leven weer in de vreugde bracht. Hij is onze kracht, die het kwaad versloeg, die de zonde droeg. Nu het koninkrijk hem wordt aangereikt. Kijk, hij gaat omhoog als de regenboog, in een wolk van licht, hoe straalt zijn gezicht, eindelijk in zijn eer, tot zijn vader weer. Hoor je het zingen al, het bazuingeschal? Komt hem tegemoet, als een welkomstgroet. Hij die wezen zal, koning bovenal.

Hoop. Wanneer het nacht is in mijn leven, geef mij dan kracht om door te gaan. Als ik de moed heb opgegeven, wil u dan, Vader, naast mij staan, zodat ik niet hoef te denken dat u, o Vader, er niet bent, maar dat u naar mij staat te wenken, omdat u mij bij name kent. Geef mij geloof, geef mij vertrouwen, geef mij de kracht om op te staan. Leer mij als uw kind mijn handen vouwen, zodat ik aan uw hand mag gaan. Neem dan maar weg mijn pijn en zorgen, en leer mij uitzien naar die dag, zodat ik op die grote morgen in het koor daarboven zingen mag.

Onderweg. God schildert in de morgen een levend schilderij. Blijf bij dit wonder even staan. Verspieders dragen vruchten aan en tonen jou en mij de rijkdom van de overkant. God schildert het beloofde land. En in de avond tilt hij ons de grenzen ver voorbij. Diep achter ons ligt de woestijn. Wij, die in uw belofte zijn, weten u heel dichtbij.

Morgenlied. Ik wil zingen in de morgen, al is het nog vroeg. Voor mijn loflied in de morgen is het nooit vroeg genoeg. Ik hoor de vogels vrolijk fluiten op de duwe dag. Ik, die als de vogels buiten, loven, danken mag. Ik mocht slapen zonder zorgen, want God zorgde weer. Daarom zing ik in de morgen een loflied tot zijn eer.

Avondlucht. De toppen van de wolken vangen zon, die door de avond wordt genodigd te verdwijnen. Dit stralend spelen van de gouden bron, dat steeds weer nieuwe beelden doet verschijnen, zet op de donkere bergen diamanten kronen en tovert ons een stad om eeuwig in te wonen. Nog gaat de avond over in de nacht, maar Gods belofte spreekt dat meer ons wacht.

Ik wil tevreden zijn met wat me is toebedeeld, blij in het heden zijn, zoals een kind dat speelt, of als een vlinder in de zon, die dartelt bij zijn levensbron, of als een vogel zijn, hoog boven in de lucht, zo godezingend zijn, in onbezorgde vlucht. Een vogel die zijn vleugels spreidt en veilig door Gods ruimte glijdt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden. Op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met haar overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hartelijk welkom. Fijn dat u luistert. Dit is het programma Op de Drempel van de Zondag. In de studio regelt Gerrit Zetsema de techniek en Ricky Schuurman verzorgt de presentatie. Pastor H. Vijgen uit Ermelo leest met ons Matthäus 14, vers 22 tot en met 33. Het thema van de meditatie is: stap niet uit je boot. We beginnen met Psalm 107. Looft, looft de Heer gestadig. Die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid.

We hoorden over redding uit ellende en schaduw van de dood. En dat je juist in diepe paden iets kunt leren van Gods macht. Ook op een woelige zee, zoals in de geschiedenis die vandaag centraal staat. In het volgende lied wordt daarover gezongen. Jezus, die wandelt over het schuimend diep. Wij horen het lied, O eeuwige Vader, sterk in macht.

De schriftlezing van vandaag begint met de woorden dat Jezus zijn discipelen dwingt in het schip te gaan. Zij moeten naar de overkant varen terwijl hij de menigte wegstuurt. Ga in het schip, zegt hij. Steek van het strand. Vaar tegen wind en tij. Vaar naar de overkant. Wacht daar op mij.

Nadat Jezus de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op. Hij kon niet zonder de omgang met de Vader. Zonder dat contact was zijn werk niet te doen. Daarom zocht hij steeds de stilte om te bidden. Iets waar wij van kunnen leren. Bij alles hebben we God nodig. We luisteren naar gebed voor de werkdag. Er wordt gebeden om zegen op ons werk en of we zout en licht mogen zijn. En zo de liefde van de Vader tastbaar mogen maken door de kracht van de Geest.

De discipelen zijn ondertussen al midden op zee. Dan komt Jezus lopend over het water naar hen toe. Lied 933 uit het Nieuwe Liedboek zingt: Gij ziet ons vechten met de macht van dood en chaos, angst en nacht. Gij komt ons redden tegemoet en treedt de golven met uw voet. Maar wij herkennen niet uw gaan en zien u voor een spookbeeld aan. Want mateloos zijn wij verblind in ons gevecht met storm en wind. Heer, dwing de stormwind weg te gaan en raak ons met uw geestkracht aan. Opdat wij over het boze tij het land zien aan de overzij.

Matteüs 14, vers 22 tot en met 33, wordt zo gelezen door pastor H. Vijgen uit Ermelo. Hij mediteert over dit Bijbelgedeelte en koos voor het thema Stap niet uit je boot. Na de meditatie wordt gezongen Scheepke onder Jezus hoede. Nu luisteren we eerst naar het lied Jezus, ga ons voor.

En ik lees u uit Matteüs 14, vers 22 tot en met 33. Hierna zei hij tegen zijn leerlingen dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer. Hij zou komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de leerlingen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Tegen het eind van de nacht liep Jezus over het water naar hen toe. En zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust: "Wees maar niet bang, ik ben het." Petrus riep: "Heere, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen." "Kom maar," riep Jezus. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. "Heere, help mij," schreeuwde hij. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. "Ach, twijfelaar," zei hij, "waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij?" Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. "U bent werkelijk de Zoon van God," zeiden zij. Lieve mensen van God, Jezus loopt over het water en Petrus doet mee. Fascinerend. Op het internet staan filmpjes over mensen die het proberen na te doen. En ja, er zijn liedjes over geschreven, ook een kinderliedje. God heeft een plan met je leven, dus stap uit je boot, durf op het water te lopen. En in de christelijke wereld is er zelfs een uitdrukking aan ontleend: uitstappen in geloof. Moedig en dapper, het wagen met God. Net als Petrus in geloof de boot uitstappen. Petrus durft tenminste. Oké, op een gegeven moment wordt hij bang, maar toch, doe het hem maar eens na. Als je het zo bekijkt, is het verwijt van Jezus aan Petrus, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld, is dat verwijt dan niet een beetje hard? Wat verwijt Jezus Petrus eigenlijk? Waaraan twijfelt Petrus? Jezus had tegen de ploeterende, bange leerlingen gezegd: "Blijf kalm, ik ben het, wees niet bang." En de andere leerlingen geloven het. Zij hebben genoeg aan Jezus' woord, zijn stem. Maar Petrus vertrouwt het niet, want hij zegt: "Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Als u het bent, daar twijfelt Petrus aan. Hij wil een bewijs. En dan zegt Jezus: Oké, als jij mij dan niet vertrouwt op mijn woord, als je dan per se een bewijs wilt, kom dan maar naar mij toe. Jezus is dus niet begonnen voor over stap uit je boot. Petrus kwam op het idee. Als Petrus dreigt te verdrinken en Jezus zijn hand pakt, zegt hij niet: "Kom op Petrus, tweede poging. Ik ga jou leren lopen over het water. Zie je nou wel, je kunt het best als je maar gelooft." En tegen de andere leerlingen zegt hij ook niet: "Jullie ook, Johannes, Jacobus, Thomas, Matthäus, waar blijven jullie nou? Hup, stap uit je boot." Niks ervan. Jezus zet Petrus weer terug in die boot. En dan pas gebeurt waar het in deze geschiedenis om gaat. Niemand let meer op Petrus in zijn natte kloffie. Nee, de leerlingen wierpen zich voor hem, voor Jezus neer en zeiden: "U bent werkelijk Gods Zoon. Het gaat om Jezus. Hij laat zien wie hij is. Ik ben het. Ik loop over het water. Ik breng de storm tot stilte. Wie anders kan dat dan God alleen?" Dat dringt nu pas echt tot de leerlingen door. In Jezus komt God naar ons toe. Machtig, bemoedigend. "Blijf maar kalm, ik ben het." En wat moeten zij doen?
Gewoon varen naar de overkant, daar zijn boten namelijk voor. En dat varen is soms al moeilijk genoeg. Maar blijf kalm, ik ben er. Wees niet bang, ik blijf erbij. Het komt echt wel goed, linksom of rechtsom. Lieve mensen, wij moeten bereid zijn om onze zogenaamde comfortzone te verlaten. Maar dat betekent niet dat wij allerlei irrationele, halsbrekende toeren moeten uithalen of kunststukjes van geloof vertonen om maar te bewijzen hoe sterk ons geloof is. We hoeven ons alleen maar te houden aan wat Jezus ons opdraagt. God liefhebben en vertrouwen, ook als je soms niks van hem snapt. En de mensen om je heen liefhebben, ook als ze tegenvallen. Jezelf aanvaarden zoals God jou aanvaardt. Zuinig zijn op Gods schepping, opkomen voor Gods recht jegens de weerloze mensen. En verder, je dagelijks leven een beetje op orde houden. Daaraan kun je al je handen vol hebben. Gelukkig zitten we allemaal in datzelfde schuitje, het scheepje onder Jezus' hoede dat ons een behouden vaart belooft. Samen onderweg om elkaar te helpen. Zoals het samen roeien tegen de stroom van twijfel, angst en ongeloof in. En als het dan toch niet lukt, roep dan maar, Heer, red me. Want dat was wel weer heel goed van Petrus. Hij roept, Heer, red me. En dan laat hij je nooit wegzinken. Jezus heeft alles onder controle. Samen met hem kom je recht wel. Kom je aan de overkant. Je hoeft niet uit de boot te stappen. Blijf zitten waar je zit, bij hem, de gezagvoerder, en roei met de riemen die hij je aanreikt. Amen.

In het laatste couplet werden we gewezen op de kruisvlag, hoog in top, en op de Heere die in het scheepje is. Hij biedt mensen die in nood zijn verlossing aan en wil hen redden. Het volgende lied vraagt daarom: hoor naar mijn bede, toon mij uw bescherming, om Jezus' willen. Het is het lied Alwetend Vader.

Wie maar de goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, is bij hem veilig en geborgen. En wie gelovig op hem ziet, weet zeker, hij verlaat ons niet.

In Psalm 93 wordt beleden dat de hoogste majesteit in de hemel regeert, over de aarde en over de zee. De Heere is sterker dan het geweld der wateren. De zee zwijgt op zijn wenk en wil. En alles wat God ooit beloofd heeft, zal bestaan.

veel gevaar bedreigt het leven. Maar het grootste is als ik niet stil alles aan hem overgeven en ook zelf nog sturen wil. Daarom, Heiland, houd mij klein en wil gij maar stuurman zijn. We luisteren naar het lied Geef de Heiland het roer in handen van uw aardse levensschip.

We zijn aan het eind van ons programma gekomen. Gerrit en ik groeten u hartelijk en wensen u Gods nabijheid toe. De geschiedenis eindigt met de belijdenis van de discipelen. U bent de Zoon van God. Met die belijdenis sluiten ook wij af. Ik geloof in Jezus Christus, Zoon der mensen, Zoon van God. Dat is wat ik hier belijd. Mijn geloof en zekerheid.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Gospel Light, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek voor de late avond. Samenstelling en techniek, Bob Voren.

dat ik weet hoe jij je voelt. Zou je zeggen dat ik niet begrijp, niet beleef wat jij bedoelt? Weet dan dat je niet alleen staat,

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klef.
1: Lieve luisteraars, deze bemoediging zou ik willen noemen voor jou. Onvoorwaardelijke liefde van God voor jou. Ik neem je eerst mee naar een heel oud gedicht. Dat fascineert me eigenlijk altijd zo. Als er in de middeleeuwen al nagedacht werd over onvoorwaardelijke liefde van God. Ik lees een gedicht voor van iemand die geleefd heeft in de middeleeuwen. Van 1021 tot circa 1058. Zo oud is hij niet geworden. Voor jou. Als alles buiten donker is, mijn vrienden mij niet verstaan, dan wend ik mij van hen tot u, vind liefde in uw ogen. Als alles binnen in mij donker is en ik mijn ziel veracht, dan wend ik mij van mij tot u, vind liefde in uw ogen. Als uw gelaat zo donker is, uw toorn mij bedreigt, dan wend ik mij van u tot u, vind liefde in uw ogen. Een hele aparte zin. Verlaten door vrienden, ja, dan ga je naar God die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Verlaten door eigen liefde, je liefde van jezelf, voor jezelf. Ja, dat gebeurt ook. En dan is er een God die nog steeds onvoorwaardelijk van je houdt. Maar wat nu, als het gelaat van God donker is? Als de toorn van God je bedreigt? En dan nog, zegt deze dichter, dan wend ik me nog tot u, van u tot u. En ik laat het als ware die toorn van God met de liefde van God in botsing komen. En ik vind liefde in uw ogen. En dan heb je voor mijn gevoel iets te pakken van die grote onvoorwaardelijke liefde van God. Die niet alles door de vingers ziet, maar die zegt: ik heb je zo ontzettend lief, dat ik op de momenten dat ik mijn toorn voel, omdat je iets doet wat echt tegen mijn zin en mijn wil ingaat, Jezus Christus daar staat. Het offerlam wat ik gegeven heb voor zondige mensen, omdat ik zoveel van ze hou. En ja, het is mogelijk om de toorn van God als ware te laten botsen met de liefde van God die onvoorwaardelijk voor jou is, als jouw hart nog steeds die ogen van je Heer zoekt en zegt: Heer, ontferm u. Ontferm u over mij. Ik wil afsluiten met een gedachte uit die getuigt van dat nieuwe verbond wat God met ons is aangegaan. In Jesaja 55 staat dat. Hierheen, hier is water. Voor ieder die dorst heeft, kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister toch aandachtig naar mij en je zult ruimschoots eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oren en kom bij mij. Luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond als bevestiging van mijn liefde voor David. Als bevestiging van mijn liefde voor David. voor mijn liefde, voor veilen, falende mensen, een eindeloze, niet kapot te krijgen liefde van God, voor jou, onvoorwaardelijk.
2: Dit was weer een mooie bemoediging van Gerry Velema. Wilt u ook bemoedigen of bemoedigd worden? Kijk dan op bemoedigingssite.nl.

0: luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jeroen van Kamp met het NOS-journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder Van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie Van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden,

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 km per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.